0: sal! Ah, ik heb een hoed sal!
1: Ik heb een baas, hè. Ik heb een paar in zijn borst. Hekker!